Goedenacht. Goede zin. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Dank u wel, uit Hamburg.

Een tenorsaxofoon en aan de klarinetten Gary Voerman. Een baritonsaxofoon en Urgestein, Mr. Crystal Marley. Een posaune, notre filou, Monsieur Robert.

Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.